Als er iemand komt van vier. Maar een taal die misschien al het loert verstommert. Dit klinkt als een hinnikende merrie. Of als het piepje van jonge kliesters. Of als een sliepdal die toch alle morgen in de snijdt.

als er een komt van vier, kroepend als een hoen, of als een rat misschien en het is winter. Klein dan warm moen, het kan wezen dat dat vuur onder de voeten had. Misschien riet er op een meteoor, skel hem dus net uit.